zit het door. Als ze niet ligt aan de boom. Ze schreef het aan je toe, maar niemand weet het. Dus misschien dat je loogt. Maar oh, waarom de timing? Als alles juist op zijn plek valt. De regels bieden ons toch wel genoeg voor een plek in de hemel. Oh, waarom verdomme? Als alles juist weer lekker gaat.

0: de boot, Jasper. Je gaat ergens heen. En je gaat nog even checken, is het min 10 of
1: is het plus 10? Ik heb niet gecheckt, nee.
0: Oké, je gaat op vakantie.
1: Ja. Ja, kijk, als ik een land waar ik nog nooit ben geweest. Oké,
0: maar... Maar als je wel eer bent geweest, dan weet je ook niet wat te leren. Jij gaat deze zomer ga je naar Italië.
2: Of het is warm,
0: je gaat met je
2: koud.
0: Ga je niet een...
2: Wat betekent dat?
0: Ik wil weten wat ik wil naar het gebied.
1: Nee.
0: Nee? Jij neemt 8 graden dan mee naar Italië. Of mocht je op een lekker weer?
1: Nee, ik ga vanuit het lekker weer.
2: Nu is het warm,
1: maar ik ga er ook vanuit de Gent. Dat is misschien...
0: Kijk. Oké, een beetje feestje van je kruis.
1: Ja, maar anders zou ik het gewoon niet doen en dan zou ik denk ik gewoon dienen.
2: Hoe lang ben je al samen?
1: Ja, 10 jaar.
2: Ja, precies. Dus je hebt het mooi om te leren.
3: Elke dag.
2: Hé, hey, Erik, het weer wordt vandaag.
0: Jij hebt een soort van buien
2: raden. Dat is wel. Ja. Ja, maar jij bent al.